0: In de zaal was er ook boegeroep, zegt Johnny Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegeroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegeroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël en ook een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 jongeren gearresteerd nadat er rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1 uur vannacht was het weer rustig. Het weer dan nog. Het is meestal droog vannacht, minima rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we dan fellere buien en maximaal tot 16 graden. De week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: VRT Radio BNE Live.

0: RT-nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dara was erg blij met de overwinning.
1: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force.
0: Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza, werd door veel mensen slecht onthaald. In de zaal was er ook boegeroep te horen, zegt Gianni Palink.
2: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegeroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegeroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival en ook een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisterenavond 7 jongeren gearresteerd nadat de rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt, een fan van hem. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus ook rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1 uur vannacht was het weer rustig. Het weer nog, het is meestal droog vannacht, minimaal rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen en tegen de namiddag krijgen we dan fellere buien over ons heen met maximaal tot 16 graden. Ook volgende week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: VRT Radio BNE Live.

Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een noodsituatie die een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er is nog geen sprake van een pandemie. Op dit moment zijn er 246 vermoedelijke gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Op dit moment is het ook onduidelijk hoeveel mensen precies besmet zijn en hoe ver het virus zich heeft verspreid. Door de humanitaire crisis in het oosten van Congo is het ook erg moeilijk om de verspreiding exact in kaart te brengen. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er ook al een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus wel nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dat klinkt zo.

0: Bangaranga en Dara, de zangeres, was bijzonder blij met die overwinning.
1: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the bangaranga and felt connected to the force.
0: Israël werd tweede. De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. En ook een duidelijke stellingname van de organisator, de IBU, tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep wellicht niet deelnemen, klinkt het. Het weer nog, het is meestal droog. De komende uren minima rond 9 graden. De dag begint met lichte regen, in de namiddag fellere buien en maxima overdag tot 16 graden. Ook de week begint wisselvallig maandag. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! VRT Radio BNE Live.

is 5 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Beginnen doen we met Bangaranga, het winnende lied van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen.

0: Award-winnares. Dara, het is meteen de eerste keer dat Bulgarije het Songfestival wint. De Belgische kandidaat Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek helaas geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza, werd door veel mensen slecht onthaald. Ook in de zaal was er boegeroep, zegt Gianni Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep volgend jaar niet deelnemen aan het Songfestival, klinkt het. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen. Maar Gent-speler Matthias de Lorge is uiteindelijk wel tevreden met dat ene punt.
2: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand denk ik dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk hè. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: De komende uren nog meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint dan met lichte regen straks. In de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. De week begint daarna ook nog wisselvallig op maandag. Vanaf donderdag wordt het wat zonniger en ook een stuk zachter. Met maximaal tot 25 graden vrijdag. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël is opnieuw tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël was ook dit jaar omstreden wegens de oorlog in Gaza en Libanon. Na de punten van de vakjury stond de Israëlische deelnemer op de 8e plaats. Maar net als vorig jaar gingen er veel stemmen van het publiek naar Israël, waardoor dat land uiteindelijk tweede werd. En dat leidde tot protest in de zaal, zegt Gianni Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan het top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische inzending Essila kreeg geen enkel punt van het publiek en eindigde op 4e. Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen, maar het is niet zeker dat gaat gebeuren. De omroep vindt dat organisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de EBU het debat uit de weg blijft gaan, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide gefinancierd hebben. Hij was ook een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen nog aanwakkerde. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt in de buurt van Parijs. En in de play-offs voor de titel in het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf die na de rust nog weg. Sint-Truiden middenvelder Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
3: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar die was gewoon goed. We hebben teruggenocht in de tweede helft en verdiend puntje.
0: Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring vandaag. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: tussen 7 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. De Belgische Scylla eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Libanon en Gaza. Toch zijn ze dus weer hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat iets minder dan vorig jaar, zegt Jannie Palink.
1: Deze keer zijn ze toch maar 30 geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar op dit moment is de kans klein dat dat gebeurt. De omroep vindt dat organisator IBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. En als de IBU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen honderden jongeren op af en een aantal van hen gooiden met stenen, eieren, steps en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. De betrokken YouTuber is overigens omstreden. Hij zat een tijd in voorlopige hechtenis voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïense droneaanval. 12 mensen raakten gewond. Die aanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij. Volgens de lokale gouverneur is die raffinaderij niet beschadigd. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Sport in de Champions Playoffs. In het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen, wat kan die eerste tas koffie toch smaken, hè? Voeg daarbij de juiste muziek en je zondag is goed vertrokken. Wat denk je van Clouseau?
3: Radio BNE Klaarwakker Weekend. Herbert Verhagen.

In 2018 werd Wijlen Stefaan Fernande geëerd voor Leven vol Muziek door Radio 2. Naast Nobelprijs voor Clouseau schreef hij bijvoorbeeld ook Vuurwerk voor Camille of Doom Tek Tek van Hadice. Een genie.

Klaas Delru van Yevgeni heeft een soloplaat uit. En daarop zingt hij over de balans tussen het artiestenleven en de schoolpoort, de pandemie, de midlife, een stukje onverwerkt verleden en natuurlijk het grote geluk van het vaderschap in 2016.

0: lente, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Peugeot.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.

In 2002 werd Zo Mooi, Zo Blond en Zo Alleen van Jimmy Frey al opgenomen in de Eregalerij van Radio 2. En het was Vanessa van Hoven die toen de show presenteerde vanuit het casino in Knokken. En vanavond tussen 6 en 8 ben je welkom in haar Crooner Club voor de Redback hier op Radio 2.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: doet mij eraan denken dat het vandaag Internationale Dag tegen Homo en Transfobie is. Ja, de kans dat je net iets meer regenboogvlaggen ziet wapperen vandaag is dus groot.
1: Radio BNE, klaar wakker weekend. Radio
2: BNE. Herbert Verhagen.

Haley and His Comet. En nu gaan we onze fantasie eens prikkelen. Hè. Stel je voor, je hebt een gouden kredietkaart op zak en je mag je een dagje uitleven in de mooiste winkelstraat van Frankrijk. Op de Champs-Élysées in Parijs. Heel veel plezier met Zaz.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de VN waarschuwen voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga.

0: Belgische Sila eindigde 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er iets minder dan vorig jaar, zegt Jani Paling vanuit Wenen.
1: Deze keer zijn ze toch maar derde geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. Omroep vindt dat organisator ABU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de ABU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhecht voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. Bij het vliegveld van Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man van 35 maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade fin avril et qui est décédé le 24 avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar volgens de lokale gouverneur is die niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's zijn toen vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou die genocide gefinancierd hebben en hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AH Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor Europees voetbal. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring en temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plaats. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene. Radio Bene Klaarwakker Weekend.
8: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een mooie zondag.
9: VRT.

Frank Boeien. Ben je net wakker? Een heel goede morgen. Laat dat ontbijtje maar smaken en geniet van onze programma's vandaag. De zoete inval bijvoorbeeld. Luc Appermond is er straks weer met zijn panel tussen 10 en 12.

The King of Rock'n'Roll, vaste klant bij Radio BNE, gelukkig maar. En als je als eerste wil weten welke plannen we hebben met onze fijne zender, abonneer je dan gratis op onze nieuwsbrief. Dat kan je doen op het Radio BNE-kanaal van VRT Max.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

Zoe Levi is een naam die nog vaak voorbij zal komen hier op Radio BNN, dat ben ik zeker. Ze wil uitblinken in mensen raken met haar oprechtheid en doet dat sinds kort ook met Snelle. Samen gaan ze de zomer in met het duet Ik Zing.

0: steeds jouw ge-
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: VRT Radio BNE Live.
4: In Radio BNE tophits uit 84 vanaf 4 uur.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Electric Light Orchestra. Maak jij op zondag tijd vrij voor je hobby? Zie je de kameraden van de club? Drink je iets na de activiteit? Wel, stel dan eens een lijstje samen met jullie favoriete platen. Daar maken wij dan graag een uur voor vrij hier op Radio BNE. Van maandag tot en met vrijdag komt er telkens een andere groep aanbod tussen 12 en 1. Dat is in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Inschrijven doe je via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Niels de Stadsbader met die magische evergreen van Philip Robrecht. Radio Bene is er de hele zondag voor jou op DAB+, VRT Max, Smart Speaker en digitale televisie. Geniet nog van het weekend en heel graag tot morgenochtend voor een nieuwe Klaarwakker.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het in Wenen met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische is Sila Enyi, de 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er dit jaar iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Paling vanuit Wenen.
1: Je kon vorig jaar tot 20 keer per persoon stemmen. En daar is dan inderdaad aan gesleuteld. Zeker in combinatie met het campagnevoeren, duidelijk ook vanuit Israël, hebben ze inderdaad de regels wat aangepast. Nu kan je tot 10 keer per persoon stemmen. De ontlading in de zaal was bijzonder groot toen Bulgarije Israël voorbij stak. En er was ook voor het eerst deze week veel boegeroep te horen bij de televotingpunten voor Israël. Dus dit is duidelijk een kwestie die blijft wegen op het Songfestival. En natuurlijk ook wel de vraag wat als Israël toch eens gaat winnen.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. De omroep wil een debat en een stemming bij de EBU over wie mag meedoen. Als de organisator EBU het debat uit de weg gaat, dan stuurt VRT volgend jaar wellicht geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhechten is voor verzekeringsfraude. Hij zou namelijk zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. In Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn valscherm ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je nog meer over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Il y a une première personne qui est tombée malade fin avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar die is volgens de gouverneur van de regio niet beschadigd geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de moord op honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus mee gefinancierd hebben. En hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de genocide was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 is hij opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Euro Playoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor een Europees ticket. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring. De temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plek. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
3: Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het

0: jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Een ticket naar paradijs.
3: Elke maand.
2: Romantisch weekend in Parijs.
3: Elke maand.
2: Leren surfen op Hawaii.
3: Elke maand.
2: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
3: Elke maand.
2: Pizza's proeven in Milano.
3: Elke maand.
2: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
5: Win for life.
4: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht zette een reddingsboot en een helikopter in om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. De Nederlandse kustwacht zet op de Waddeneilanden enkele keren per jaar een helikopter in om wandelaars op te pikken die zich laten verrassen door de kou of het water. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, het komt ook steeds vaker voor bij jongeren. Wereldwijd is het aantal kinderen met hoge bloeddruk in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgische Hypertensiecomité.
1: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
0: Het is vandaag Wereldhypertensiedag. Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie. Tot nu zijn daar al 90 doden geteld en zo'n 300 mogelijke besmettingen. Maar volgens gezondheidsexperts ligt het werkelijke aantal veel hoger. En dat heeft te maken met de moeilijke situatie op de plek van de uitbraak, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
2: De uitbraak bevindt zich zoals het nu lijkt in de Ituri-provincie. Voor alle duidelijkheid, dat is Oost-Congo, maar niet het gebied dat bezet is door de M23-rebellen. Maar het is ook een heel instabiel gebied waar heel veel milities actief zijn, moslimrebellen ook. En dus heel die politieke instabiliteit werkt zo'n epidemie trouwens heel hard in de hand.
0: Een 56-jarige Nepalese bergbeklimmer heeft de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, voor de 32e keer beklommen. Dat is een record. Hij begeleidde een groep en bereikte vanmorgen rond 6 uur de top, samen ook met een Nepalese vrouw die de top voor de 11e keer bereikte. En ook dat is een record. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweer en tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De zoete inval. Radio
1: BB. Luc Appermond.
2: Dank u wel. Hartelijk welkom bij De Zoete Inval. Vandaag zijn we te gast in Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree. Dit zijn mijn drie frisgewassen paneleden. Stan van Samang, Wart Lemmelijn en Francesco Blanca. Hallo, dag heren. Neem plaats.
3: Dank je, dank je.
2: Wie van jullie is van het vers moeten komen? Wart, jij komt uit...
3: Ja, Alken, dus dat viel heel goed mee.
2: Ja,
3: de Limburg eigenlijk.
2: Ja, jong. Voilà. Wij spelen op eigen veld.
3: Hè. Voilà, thuismatch.
2: Stan, jij bent uit Wijchmaal.
4: Ja, bij Leuven.
2: Bij Leuven. Hè,
4: want je hebt ook Wijchmaal bij Peer, hè, Luc?
2: Ja, daarom. Maar de man die van het vers komt, is ongetwijfeld Francesco Plankaert.
5: Wallonië.
2: Ik dacht misschien uit Frankrijk. Hoe is het met kasteel daar?
5: Wacht, kan ik je bellen? goed, volop bezig.
4: Het is bijna af, hè? Dat is al lang bijna af.
5: Er moet nog veel gedaan worden, maar we zouden heel graag tegen de zomer toch een opening willen. Toch een soort try-outs gaan doen.
2: Ik kan mij voorstellen dat jij heel wat kilometers, hoeveel ongeveer per jaar?
5: Ja, man, ik durf het niet uit te rekenen. Momenteel is het echt, wij rijden heel veel heen en terug. Het is vooral met mijn schoonbroer en Christophe en ik die wekelijks op een heen en terug rijden eigenlijk.
2: En hoeveel kilometer? Dat is
5: 600 kilometer enkel, dus 1200 kilometer. Dus ja, 1200 kilometer. Nu ben ik toch al elke week naar daar aan het rijden.
3: Ja, verreken.
5: Dat is al een paar weken. Het is, ik kan de moeite niet doen. Het zijn heel veel. Het zijn
3: heel veel.
5: Heel veel, Luc. Maar het is een hele goede autostrade. Het is... Ça va.
2: Ben benieuwd hoeveel juiste antwoorden jullie op de teller zullen hebben. Zometeen de eerste vraag.

0: Vandaag in het panel van de Zoete Inval Wart Lemmelijn, Stan van Samang en Francesco Plankaert. Een vraag van Etienne de Wispelare uit Grimbergen. Wat kan je doen om je stress te verminderen?
1: Oh, zoveel.
2: Eerst proberen geen stress te krijgen, dat is allemaal heel belangrijk.
1: Heeft het daar misschien iets mee te maken? Het voor zijn?
0: Nee.
2: En misschien verliefd worden? Dan gaat de stress weg.
0: Och manneke, je weet niet wat ik allemaal afgezien heb.
1: Zot verliefd. Nee, maar serieus, gaan we in de goede richting met de liefde?
0: Misschien, als je een hele verre link wil maken, dan kan dat wel. Ja, dan heeft het ook met liefde wel iets te maken.
3: Knuffelen.
0: Dat gaat allemaal in de goede richting.
3: Maar daar is
1: huid, contact.
0: Seks?
1: Ja, seks?
0: Manneke, daar word ik ook zo zenuwachtig. Een tip. Ja. De telefoon heeft ermee te maken.
2: Oh, een lief berichtje sturen naar elkaar. Een lief WhatsAppje sturen.
0: Nee.
2: Telefoneren naar elkaar.
1: Nee, knuffelen.
0: Dat is een enquête geweest. En ze hebben verschillende groepen gemaakt. Groep 1, groep 2, groep 3.
2: Een WhatsApp-groep. WhatsApp-groep.
0: Nee.
3: Nee, de telefoon.
1: Hoe minder telefoon.
0: Ja, maar de telefoon heeft er veel mee te maken.
2: Vliegtuigstand.
0: Het gaat om één
2: telefoon
0: iemand.
2: Vliegtuigstand.
0: Iemand kan ervoor zorgen.
2: Iemand
0: kan zorgen dat jouw stress vermindert bij iedereen. Denk aan de tijd, jongens.
1: De mama.
0: Goed geraden op de valreep. Door Stan van Samang.
1: Moederkind.
0: Bellen met de mama zorgt meteen voor een vermindering van jouw stress. Hoezo natuurlijk?
1: Natuurlijk, maar moeder-kind is iets dat is niet kapot te krijgen. Hè? En dat zorgt ervoor dat... Ja, ik weet het niet, maar het is juist. Yeah.
0: Daar is een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. En wat blijkt, ze hebben drie groepen ingedeeld. De eerste groep kreeg fysiek contact met de mama. De tweede groep kreeg een telefoongesprek met de mama. Dus enkel de stem. En de derde groep had helemaal geen contact met de moeder. En dat moesten ze doen vlak voordat ze een speech voor een groot publiek moesten houden. En wat bleek, degene die zowel fysiek contact als gewoon de stem van de mama via de telefoon hadden gehoord, dat de stress daar enorm door daalde. En bij de groep die niks had gehoord, die waren stressvol. Okay.
2: Stan, bel jij naar je mama voor het podium praat?
1: Mijn mama woont heel dichtbij. Ik zie mijn mama heel vaak. Dus ik hoor ze heel weinig aan de telefoon. Maar ik zie ze vaak live. Dus dat is beter.
3: De stress, dikke stress dan.
1: Nee, geen een dikke stress.
0: Maar bellen jullie met bijvoorbeeld met Moedersdag? Of bellen jullie vaak met de mama? Wart?
3: Ja, ik woon nog bij mijn ouders. Dus ik zie ze nog...
1: Ja, maar belt je ze?
3: Ik bel ze ook wel. Ik bel ze
2: uit zijn kamer?
3: Ja, maar heb ik...
0: En hoe zit dat bij jou?
3: Is het eten klaar?
0: En hoe zit dat bij jou, Francesco?
2: Ik bel wel regelmatig met mijn moeder. Ja. Zeker. Ja.
0: Maar jullie riepen daar straks van alles wat bij jullie de stress doet verminderen. Bij jou, Wart, is dat massage, hoor ik.
3: Ja, zeker. Ja. Wellness. Of naar de kapper, vind ik ook leuk.
0: Ah ja?
3: Ja, als je zo in die stoel ligt...
1: Ik zeg niks, Luc.
2: En ik hoef niet veel zeggen.
3: Toen ik aankwam, dacht ik dat we gingen zwemmen. Omdat Stan zijn badmuts al
1: had. Allee, ja.
2: Ik kan er nog kiezen, ik kan een partij kiezen. Ja. Wie dat gaat stemmen, was toen een Q of was
1: ja,
2: toen een
1: Q. Ja, je kunt zeggen dat je een staartje hebt, maar kom. Laat ons eerlijk zijn.
0: Maar bellen jullie graag, Stan, bijvoorbeeld?
1: Ik bel helemaal niet graag.
2: Ja.
1: Dat is gedoe eigenlijk.
2: Ik hetzelfde.
0: Ja? Ook niet graag bellen?
2: Ik bel niet graag, maar die lange berichten vind ik ook niet plezant. Eigenlijk bel ik niet graag en typ ik niet graag. En stuur ik niet graag berichten. Ik ben eigenlijk heel asociaal.
0: Ja, dat kan zeggen. Je hebt niet graag mensen.
2: Ik wil gewoon live contact. Ja, voilà, dus.
3: Ik zal voor de jonge generatie spreken, want ik zie er weer twee... Nee, maar bellen is gelijk niet cool bij ons of zo. Dus, maar ik doe dat nog wel, omdat dat inderdaad veel praktischer is.
0: Wow. Wat is dan het alternatief?
3: Ik doe heel veel van die voice messages.
2: Dat vind ik nog erger.
3: Ja?
1: Dat is eigenlijk bellen, maar je moet wachten op je antwoord.
3: Heb je dat, Luc?
0: Nee, ik ben een hele oude zak. Leg eens uit aan de jeugd.
3: Dat is gewoon dat je in WhatsApp bijvoorbeeld een spraakrecorder hebt en je zegt je bericht en je kunt dat zo verzenden en dan hoort je dat en je kunt daar beluisteren.
0: Dan kun je toch gewoon bellen?
2: Ja, voilà, dank u.
3: Ja, maar dat, stel dat die dan niet beschikbaar is of zo.
0: Ah, dan horen ze jouw bericht.
3: Ja, voilà.
2: Oké, ik ga mijn nummer niet geven.
0: Ben helemaal mee, dankjewel.
3: Oké, top.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst te boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

0: Francesco Plankaert, Bart Lemmelijn en Stan van Samang proberen de juiste antwoorden te vinden op jullie vragen. Een vraag van Dinka van Dijk uit Sint Martens Laten. De meeuwen worden wel eens de ratten van de lucht genoemd. Maar ook kraaien zijn geen lievertjes. En toch zien ze kraaien graag komen in het themapark Puy du Fou, vlakbij Nantes in Frankrijk. Waarom zijn kraaien daar graag gezien?
1: Omdat iets anders... Ja, sorry, ja. Oh,
2: zeg maar.
3: Nee, zeg maar.
1: Zeg het. Okay. Of doe het berichtje.
2: Omdat de bezoekers heel veel afval of kruimeltjes of zo verliezen op de grond. En die kraaien pakken dat dan weg. Dus die zorgen dat het park proper blijft.
0: Goed geraden door Wart en Melijn.
1: Voilà. Wat wil je niet? Ja, top, volgende vraag.
2: Top. Ik vond al raar dat ze die antwoorden backstage aan me gaven. Nee, dat is niet waar.
0: Nee, maar het is een heel goed antwoord. Het is namelijk zo, ze zijn vooral getraind. Je zei het nu, het vuil, maar ik reken sigarettenpeuken daar ook bij. Okay, en ze zijn vooral getraind om de sigarettenpeuken en andere afval op te pikken. En bij elke vracht die ze binnenbrengen, krijgen ze uiteraard een hapje, een snoepje. Amai. Als beloning. Ja. Hè. Het is een misvatting dat kraaien, ik dacht, Die pikken alles wat blinkt. Hè?
3: Eksters.
0: Ah, dat zijn eksters. Dan heb ik mij vergist.
3: Sorry, maar eksters, dat zijn de dieven. Hè?
0: Allee, ja,
3: die
0: maar kraaien houden ook van blinkende voorwerpen. Ze pakken ze wel op, maar ze deponeren ze meteen. Ze laten ze vallen, dus ze pikken ze niet
3: meer. Ze herverdelen de rijkdom eigenlijk.
1: Oh. Ah, dat is mooi.
0: Oh. Wat is dat mooi gezegd. Ja.
2: Communisten eigenlijk.
1: Volgens mij schrijven.
0: Nooit geweest in dat park in de buurt van Nantes.
3: Het zegt me niks.
0: Het is het vierde grootste park voor wie er ooit naartoe wil. Puy du Fou, niet zo ver van Nantes. Zijn jullie regelmatige pretparkbezoekers, Wart?
2: Ja, ik moest dat vroeger zo met mijn ouders mee, omdat mijn broer en mijn zus dat heel graag doen.
0: Waar?
2: Ja, alles eigenlijk. Walibi, Bellewaarde.
0: Ja, noem ze maar allemaal.
2: Ja, we zijn overal geweest, maar ik was zo degene die bij de rugzakken bleef. Omdat alles wat ronddraait, daar word ik direct heel misselijk in. Ook vroeger een speeltuin of zo. Dan, en de rest van de dag ben ik niet goed, dus ik bleef dan bij de rugzakken heel veel. Ja, dat was mijn functie in een pretpark.
0: Ja, jullie leven is bijna een pretpark, hè? Dan richt ik mij tot Francesco.
1: Verklaar nader.
0: Ja, nee, ik bedoel, jullie hebben in de Ardennen toch een heel uitgestrekt gebied. Jullie gaan naar een kasteel in Frankrijk. Maar ben je zelf een pretparkbezoeker?
1: Ik ben niet echt een pretpark. Als ik naar een pretpark ga, ik ben er wel genoeg geweest met de gasten al. Mijn vrouw doet dat wel graag. Maar ik ben ook de rugzakbewaarder.
2: Ja,
1: en het liefste dat ik bezoek in het pretpark is eigenlijk de cafetaria. Gewoon. Een koffietje, als het goed weer op de terras. Attracties is niet echt aan mij besteed. Dus.
3: Maar ik vind dat wel tof. Ik vind dat soort attracties wel geestig. Maar ik ben over het laatst in Paradise, ik ga even reclame maken, maar zo bij de tijgers gaan slapen. Maar dat is een attractie?
0: Voor de tijgers.
3: Allee. Nee, er zat gelukkig wel een venster tussen, maar dat was wel heel indrukwekkend. Die lopen echt op een meter van u.
0: Je kunt daar logeren, bedoel je?
3: Je kunt daar dus logeren. Maar manneke lief, dat is indrukwekkend. Ja, die tijgers lopen gewoon voor uw neus en die staan dan zo stil. Goedemorgen, tijgertje.
0: Hoe reageerden de kinderen?
3: Ja, de kinderen, in het begin was dat wauw. En gaan die vannacht dan ook voorbij lopen? Ik zeg, nee, dan slapen die, dan zijn die weg.
1: Ah, er zat wel een raam tussen. Hè?
3: Er zat een raam tussen, maar het was wel heel indrukwekkend.
1: Maar dat is wel mooi, dat park. Ik ben er overlast ook geweest. Ik was er echt 15 jaar niet geweest en dat is ongelooflijk.
2: We zitten hier met twee ambassadeurs, denk ik, Luc.
1: Ja, maar het is echt een moeite. Ben je er nooit geweest?
2: Nee, nog nooit geweest.
0: Hij blijft bij de rugzakken.
2: Ja.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Stan van Samang, Francesco Plankaert en Wart Lammelijn. We moeten paus Leo XIV feliciteren, want hij is officieel 1 jaar paus. Hebben jullie hem ooit in het echt gezien? Of een andere paus?
1: Nee.
0: De paus heeft heel veel gezag in Rome, maar toch is er iets dat hij niet mag. Daarover straks een vraag.
2: Spannend, Luc.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Ja!
3: Carrefour.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
7: JBC!
6: Voorwaarden op jbc.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Vandaag in de zoete inval Wart Lemmelijn, Francesco Plankaert en Stan van Samang. Een vraag van Anita Weverberg uit Zaffelaren. Paus Leo de XIV is net 1 jaar baas van de katholieke kerk en van Vaticaanstad. Een man met veel gezag. Hij beslist over kerkelijke wetten. Hij ontslaat of stelt bisschoppen aan. En hij geeft ook kritiek op staatshoofden. Maar er is 1 ding dat de paus absoluut niet mag doen. Wat? Hij mag heel veel, maar dat niet.
1: Zich ergens mee moeien, hè? Hij heeft geen recht op
0: beslissen. We moeten het gaan zoeken in de medische sector.
1: Hij mag geen bloed geven.
0: Jawel.
2: Oh, dat was een goeie. Ik dacht dat hij juist was.
1: Goed geraden. Het kwam niet, hè? Het kwam niet.
2: Mag hij eerste hulp geven?
0: Ja, mag hij. Oké. Okay. Ja.
1: Mag hij...
3: Hij mag zich niet moeien in de euthanasiewet.
0: Nee, dat mag hij ook. Maar hij zal dat niet doen, denk ik.
2: Hij moet iets doen, echt.
1: Mag hij gereanimeerd worden?
0: Hij mag 1 ding niet doen.
1: Gereanimeerd worden.
2: Het is iets praktisch.
0: Ook, mag wel.
1: Mag wel.
2: Iets praktisch of iets theoretisch?
0: Nee, praktisch.
2: Praktisch.
3: Ja. Is zuiver echt in het hospitaal en de medische wereld?
0: Jullie mogen het.
2: Hij mag niet in het ziekenhuis.
1: Wij mogen. Wacht. Wij mogen het en hij niet.
0: Ja.
1: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
0: Mag ik ook meedoen?
1: Al doe niks in uw hoofd. De vraag was...
2: Zaad doneren.
0: Hoe zei je?
2: Zaad doneren.
1: Morofalen.
3: Zaad doneren.
0: Hebben pauzen dat?
2: Dat weet ik niet.
1: Hier geraken wij niet meer uit.
3: Is dat juist het antwoord?
0: Nee. Alleen ik weet het niet. Dat heb ik nooit gedaan. Dat is 1 ding dat we weten dat de paus niet mag doen.
3: Geneesmiddelen?
2: Plastische chirurgie.
0: Nee.
3: Is te maken
0: dat
3: met
0: hebben ze wel nodig soms.
3: Operatiekwartier? Heeft te maken met operatiekwartier?
0: Nee.
3: Heeft te maken met...
1: Operatie?
2: Allee.
3: Zat hem dicht, hè?
2: Nu ben ik wel benieuwd.
0: Ja, de paus mag heel veel, maar er is 1 ding wat hij niet mag. Hij mag nooit, als hij paus wordt, orgaandonor worden.
3: Zat in de buurt, hè?
2: Zat er toch niet bij?
0: Ja, het ging in de buurt.
3: Zo dichtbij.
0: Ja, jullie zaten dichtbij. En dat heeft alles te maken dat het lichaam van de paus, wanneer die sterft, volledig intact moet begraven worden. Want hij zou misschien ooit wel eens heilig verklaard kunnen worden. En dan mogen er geen organen ontbreken, want dan wordt zijn lichaam een reliquie dat misschien ooit tentoongesteld zal moeten worden.
1: Dekken.
0: In zijn volledigheid.
1: Het zijn vijgen na Pasen, maar ik wist het. Ik ben Peter van Transplantoe. Een organisatie die elk jaar de Mont Ventoux oprijdt met getransplanteerden. Dat is niet normaal wat je dan van verhalen te horen krijgt. Mensen die 2 keer de Ventoux oprijden. 1 keer voor zichzelf en 1 keer voor hun donor, hart, lever, longen, maakt niet uit. Maar die vieren ook 2 verjaardagen soms en zo. Die krijgen een nieuw leven, echt, hè. Ja.
0: Maar je weet dat in ons land iedereen orgaandonor is.
1: Is eigenlijk,
0: ja, tenzij je uitdrukkelijk laat weten dat je dat niet wenst te zijn. En dan moet je daarvoor een wilsverklaring laten registreren. Ja. Zijn jullie alle 3, of willen jullie alle 3 orgaandonor zijn?
2: Ja, voor mij mag dat, denk ik wel. Ja, zeker.
1: Wat bruikbaar is, mag gebruikt worden.
3: Wat bedoel je?
1: Nee, even serieus. Er worden soms rokerslongen getransplanteerd in een gezonde persoon. Omdat het beter is dan niks. En omdat die zich toch wel deels herstellen, bijvoorbeeld. Amai, zeg, zo diep dat ik...
2: Het is serieus.
1: Nee, daar schrok ik wel van.
0: Maar je bent wel betrokken bij de organisatie. Dat is wel mooi, hè?
1: Ja. Omdat er zo heel veel levens gered worden.
0: Maar hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Om daar...
1: Via iemand die er werkt en die met organen van A naar B rijdt, zal ik maar zeggen.
0: Dat is ook met een speciaal voertuig, met alle toeters en bellen op.
1: Ja, prioriteit en zo. Ja, prioriteit. Dus die moeten heel snel gaan. Ja.

0: Ik ben nog lang niet klaar met het stellen van vragen. En hopelijk is mijn panel wel klaar om de juiste antwoorden te geven. Je hoort het zo meteen hier in De Zoete Inval op Radio Bene.
1: Radio Bene.
2: De Zoete Inval.

0: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, dat komt ook steeds meer voor bij jongeren. Het aantal kinderen dat wereldwijd met een hoge bloeddruk zit, is in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgisch Hypertensiecomité.
1: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
0: Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor de finale geschreven is. Daarnaast brengen ze in die finale ook een concerto naar keuze. Bij de 64 cellisten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaten van deze editie van de wedstrijd. Voetbalclub Antwerp heeft trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie. En in de Europlay-offs is Antwerp 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdagavond maakt de club geen kans meer op Europees voetbal. Voor de laatste 2 wedstrijden van het seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. En de Engelse topclub Chelsea heeft een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. De Spanjaard Xabi Alonso heeft een contract getekend voor 4 seizoenen. Alonso werd begin dit jaar nog ontslagen bij Real Madrid. In 2024 pakte hij in Duitsland de titel en de beker met Bayer Leverkusen. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweerachtige buien tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog regen of buien, vanaf woensdag droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Vorig jaar zong ze in het Engels in de preselecties van Eurosong, maar nu kiest ze resoluut voor het Nederlands. Haar nieuwste single Kleuren in de regen. Hier is Jelle van Daal. Ja.

0: Jelle van Daal en Kleuren in de Regen. Ja, vorig jaar deed je nog mee in het Engels aan de preselecties van Eurosong. Van waar die switch naar het Nederlands?
1: Wel ja, inderdaad. Eurosong was een heel intense periode. Monster, ook een nummer wat mij heel nauw aan het hart ligt. Ook een heel intens nummer. Maar daarna ja, ga je natuurlijk als artiest altijd op zoek. What's next? En ik ben dan in de studio gegaan. Ik weet nog heel goed, het was echt maanlicht. Ik had een dakvenster. Iemand met een gitaar. En ik. En ineens kwam het eruit Nederlands. En ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat dat ooit zou gebeuren. Maar het kwam ineens. En het blijft nu in het Nederlands komen. Dat is gek, hè?
0: Mooi, hè? Mooi. Zeg, zou je nog willen meedoen? Met de volgende vraag van De Zoete Inval. Oké, ga dan even naar Wart, naar Stan en naar Francesco. Een vraag van Stijn Peltjens uit Humbeek. Luister even mee. Ja, ongetwijfeld hebben jullie dit herkend.
2: Hè? Zeker.
3: Michael Jackson
0: met Annie, Are You Okay?
3: Ja.
0: Ja. Nu komt de vraag van Stijn. Wie is die Annie eigenlijk?
4: Oh.
0: Waarover zingt hij?
4: Ik wil lang weten wie dat die Annie is.
3: Dat weet ik het niet.
4: En nu gaan we het weten.
3: Ik weet het niet.
1: Kent
5: Michael die?
4: Is het een vrouw?
0: Michael, wat zei je?
4: Is het een vrouw?
0: Dat is een heel pertinente vraag.
4: Daarom is het dat ik ze stel, Luc.
0: En dan zeg ik nee.
5: Nee, geen vrouw. Geen vrouw. Een man dan.
0: Nee.
1: Danny. Het is Danny misschien.
0: Maar dan... Daarom breek nog één woordje aan je vraag. Is het een...
5: Een echte vrouw.
0: En dan zeg ik...
4: Nee.
0: Ja.
4: Oeh ja.
0: Nee, dan zeg ik nee.
5: Nee. Ah, nee.
4: Oh, leuk al.
5: Een pop dan.
4: Dus wat?
5: Een pop?
4: Het is geen echte vrouw.
3: Het is een pop.
0: Ja, heel goed, Wart.
5: Is het al gedaan nu? Ah,
0: nee, het is al niet gedaan. Er zijn veel poppen in de wereld.
3: Michael's verzamelde poppen dus.
0: Concentreer jullie eens op die zin. Annie, are you okay? Dat heeft hij honderden keren gezongen.
3: Annie, are you okay?
5: Een reanimatiepop. Okay?
0: Goed geraden door Wart Lemmelijn.
1: Marcel.
5: Amai. Ja, wat? Is dat in vorm?
1: Ik
5: heb gepikt daar vandaag, man.
0: Wart, heb jij ooit een EHBO-cursus gevolgd?
5: Ja, heel veel. En ik geef die nu ook op school.
0: En dan leer jij ook anderen hoe ze mensen moeten reanimeren.
5: Ja.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Wil je dat even demonstreren?
5: Wil ik dat demonstreren?
0: Ja, zo'n reanimatie.
5: Gaat jij dan liggen?
6: Iemand in de zaal die heeft een deur.
0: Ik vind het wel een leuk vooruitzicht. Dat Wart...
4: Het gaat gebeuren. Kijk.
0: Ik lig.
5: Dus Luc ligt neer op de grond. Een mooi beeld. Dus ik ga... Ik ga eerst zien... Eerst moeten we de omgeving veilig maken. Dus,
0: hoe doe je dat?
5: Ja, dus zien dat er niks... Alle voorwerpen die er niet moeten liggen... Dat
0: ik
5: we
0: heb
5: niet
0: geen voorwerpen. Allee, okay, begin.
5: Okay.
0: Begin.
5: Okay.
4: Nu, Wart, die spannende kledij, die moet ook los, hè?
5: Ja, dat is waar, Stan. Nu je het zegt. Eerst ga ik tegen iemand zeggen... mevrouw, u mag al naar de 112 bellen. Ik ga aan de reanimatie starten.
0: De 112?
5: De 112 bellen.
0: Ah, ja.
4: Die doen,
0: ja.
4: Hè? Dat
5: niet doen,
4: niet
5: doen. Nee,
4: niet
5: doen.
4: Het is niet echt.
5: Niet bellen, hè. Dan ga ik zijn hemdje wel open doen. Voilà.
4: Niet ervan een luk.
5: Zo, dat je zeker kunt... dat je zeker kunt ademen. En dan is het eigenlijk de bedoeling... Allee, meestal is er een AED-toestel in de geburen. En dan moet je daar naar luisteren. En dan zegt hij zo... plaats de elektrode. Maar eigenlijk moet ik u...
0: Nee, dat moet ik allemaal niet weten.
5: Ja, eigenlijk moet ik je heel hemd dan uitdoen, maar dat zal ik niet doen.
3: Ja, toch wel?
5: Moet ik heel je hemd uitdoen? Ja, nee. Hij zegt nee. Het slachtoffer zegt nee. Hè. En dan is zo in... Kent je dat liedje? Ha, ha, stay alive, stay alive. Zo, ha, ha, ha, ha, stay alive. Stay alive. En de zaal doet mee op zaal. Het is de meest sfeervolle reanimatie ooit. En dan na 30 tellen, dan moet ik zo mijn mond achteruit doen. En achteruit.
4: Het moment waar Luc al zo lang vooruit
0: kijkt. Dankjewel,
5: Mark. En hij leeft.
0: Zeg, Wart, nu hoop ik toch maar niet dat ze die beelden op social media zetten.
5: Ik vrees ervoor, Luc. Ik vrees ervoor.
2: Kan ik thuis niet meer binnen?
1: Viraal gaat het, viraal.
5: Of net wel.
0: Maar hebben jullie ooit zo'n cursus... hebben jullie ooit zo'n cursus gevolgd, EHBO?
1: Ja, nee, niet dat ik me herinner. Nee, want als ik nu u zou moeten reanimeren, het zou wel een probleem zijn, denk ik. Ik zou wel mijn best doen.
0: Ja. Maar vinden jullie niet dat dat zou moeten behoren bij het takenpakket van...
3: Ja, ik vond school en ik vind ook, er wordt weinig aandacht aan besteed. Want ik heb het ook nooit de les gevolgd, maar ik heb zo'n app op mijn gsm. Ah, ja, die de stappenplan uitlegt. Ja, ik heb er al een paar keer naar geluisterd voor te zien. Want het kan zomaar gebeuren. En ik vind het wel chic dat je dat inderdaad wel kunt.
0: Maar heeft iemand van jullie dat al moeten toepassen? Nee.
1: Nee, maar gelukkig niet.
5: Alleen zo overlangs in Lommel is er tijdens een voetbalkampje een speler neergegaan. Ze hebben die direct kunnen reanimeren. De trainer heeft die gereanimeerd en die is er volledig doorgekomen. Maar als de trainer dat niet kon, dan was hij nu overleden. Dus
0: het is echt levensreddend.
5: Ja, dat toont wel het belang ervan, zeker. Ja.
3: En denk dat ook wel belangrijk is dat je de juiste manieren toepast. Want als je maar iets begint te doen, kan het nog slechter zijn, denk ik.
5: Ja, ja, dus, sowieso.
0: Maar ik wil nu even teruggaan naar die vraag van Stijn. Hoe komen Michael Jackson aan die naam Annie? Are you okay? Dat is de zin die eigenlijk iedereen die hulp wil geven moet zeggen voordat hij aan de reanimatie begint. En dat heeft alles te maken met een pop die ontworpen werd in zachte plastic in de jaren 50 door Renoir. En die kreeg toen van heel wat verplegers de vraag: zou je niet zo eens een pop willen maken, levensgroot, die wij dan kunnen gebruiken in de cursus die jij dus ook heeft, Bart. Ja. En dat is in 1960 zo op de markt gekomen. En hij heeft die pop een naam gegeven van een schilderij dat bij zijn grootouders in de kamer hing. En dat was een zekere Annie. En kijk, die pop is nu gemaakt. En ze hebben zelfs sinds januari dit jaar een pop gemaakt voor kinderen. Een kindje, een kleinere pop. Zodat ook kinderen vertrouwd geraken met die techniek. Maar de techniek is dus alles losmaken, de 112 bellen. En dan die staying alive duwen op de borst.
5: Ja.
0: En dan wat jij zo goed gedaan hebt.
4: Snoeper. Dat is tegen u, hè, Luc.
0: Ja. Jelle, hartelijk bedankt voor het meedoen.
1: Ja, en dankjewel.
0: Je hebt
1: superleuk.
0: Er iets bijgeleerd.
1: Inderdaad, amai, dat ging heel snel.
0: En we hebben een heel mooi liedje. En we hebben een heel mooi liedje leren kennen, dat van jou. Dankjewel. Jelle van Daan.

0: Francesco Plankaert, Stan van Samang en Wart de Lemmelijn. Dragen jullie wel eens kledij van bekende ontwerpers? Of zegt jullie dat helemaal niks? Stan?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is ook niet zo dat bepaalde merken jou dingen aanbieden van nee. Draag je dat op televisie?
1: Ik heb dat ooit wel gehad, wat kledijsponsors, maar dat waren geen grote namen. Ontwerpers ja, of ja. Zo. Nee.
0: Jullie heren? Nee, wacht.
2: Ik wel.
0: Ja?
2: Ja, bijvoorbeeld bij de Kastaars. Mm-hmm. Of zo. Dat,
3: ja, oh ja,
2: de
3: mensen knikken al, ja.
0: Dat was wel een hele speciale entree,
2: ja, het is heel opvallend, ja. Maar ja, ik vind dat wel leuk dat je zo op... Ik ben altijd al bij mode bezig geweest. Mm-hmm. Maar nu vind ik dat leuk, op die, van die speciale events, dat je dat wel eens in de kijker kunt zetten. En ik draag altijd Belgisch dan. Omdat ik dat belangrijk vind om de Belgische ondernemer of de Belgische list te steunen. En dit is bijvoorbeeld ook wat ik nu aan heb, een Belgische t-shirt. Dus ik draag zoveel mogelijk... Belgische
0: mooi,
2: dingen. Ik
0: ben mooi dat je bezig. Dat zegt, want ja. Over beroemde Belgische modeontwerpers zoals Walter van Beijendonk en Van der Vorst hebben we straks een vraag.
2: Oké. Okay.

0: Dit is een zoete inval met Stan van Samang, Bart Lemmelijn en Francesco Plankaert. Een vraag van Karen Roelof uit Beernem. Modeontwerpers zoals Walter van Berendonk, Van der Vorst en Marc Jacobs hebben bijzondere collecties op de markt gebracht. En wat is er zo bijzonder aan die collectie?
1: Gaat het om de materialen?
2: Ja, speciale stoffen.
0: Het gaat om de materialen.
1: Gerecycleerd uit de oceaan?
0: Nee, niet dat ik weet.
2: Speciale materialen?
0: Speciale materialen, dat kun je
2: plastic?
0: Wel zeggen. Ja, plastic heeft er heel veel mee te maken.
2: Plastic?
0: Ja.
2: Latex?
0: Ja. Ook, ja. Ja.
1: Maar goed geraden dan, hè?
0: Nee. Ze hebben bijzondere collecties, heb ik gezegd, op de markt gebracht. Alle drie. En wat is er zo bijzonder aan die collectie?
1: Zijn ze draagbaar?
2: Ah, van vuilniszakken?
0: Nee, ze zijn niet draagbaar.
1: Nee.
2: Ah, niet draagbaar.
1: Zijn ze eetbaar?
0: Nee, ook niet eetbaar. Ah. Alhoewel.
3: Ik kan ze na het gebruik, als ze versleten zijn, voor iets anders gebruiken nog.
0: Dat zou ik niet doen. Als je straks het antwoord weet...
1: Ja, dan gaan we het snappen.
0: Dan ga je snappen wat ik nu zeg.
2: Dus je kunt de kledij niet aandoen.
3: Oh, het wordt eens
0: wat zei
3: gedaan.
0: Je?
2: Je kunt de kledij niet aandoen.
0: Kledij?
2: Ah.
1: Het zijn helemaal... De collecties, oké.
2: Het zijn voorwerp. Ah, ja, zo.
1: Het is geen kledij.
0: Nee, dat heb ik ook niet gezegd.
1: Het zijn schilderijen.
0: Nee, dat heb ik ook... Nee, ook plastic. Niet, nee.
3: Het zijn... plastic, doorzichtig en het is geen kledij.
0: Ja.
1: Is het iets wat wij al eens gebruikt hebben? In het dagelijkse leven?
2: Condooms.
3: Nee? Heb je dat al gebruikt?
1: Ja, maar wacht, want we zijn onderweg.
0: Nee, het zijn geen condooms.
1: Het zijn geen condooms.
2: Nee?
3: Is het iets dat je veel meeneemt? Of is dat je zou het meenemen in een auto, ergens naartoe of zo?
0: Ik niet, nee.
3: Hij niet. Maar wij wel misschien, ja, oké. Okay. Ja,
2: is het iets in een seksuele afdeling, of niet? Dildo's dan?
3: Wat?
2: Dildo's?
3: Ja, goed gedaan! Ja. Je weet er alles, hè? Alles weet je.
0: Deze drie wereldberoemde modeontwerpers ontwerpen niet alleen kledij, maar ook voorwerpen in de seksuele sfeer.
1: Oh, Luc, wacht even. Je hebt gezegd, je kunt het niet dragen.
0: Je kunt het ook niet dragen.
1: Je kunt dat toch dragen?
0: Ja? Loopt jij met een dildo in je...
1: Nee. Dat heb ik niet Maar verklaar eerst verder.
3: Ik ben wel nieuwsgierig.
0: Walter van Beijendonk bracht in 2023 een opvallende dildo uit. Hij noemde hem Wildo.
2: Wildo.
0: Hij is verkrijgbaar in fluoriserend geel of ook in het zwart. Daar werden wereldwijd 100 stuks te koop aangeboden voor €270 per stuk. Dan heb je de ontwerper A.F. van der Vorst. En die ontwierp een eigen collectie seksspeeltjes met de naam Nightfall. Onder andere een vibrator van kristalheldere siliconen.
1: Zo vroeg op de ochtend al dit
0: met een
1: soort...
0: bloeiende orchidee. Prijs €450.
1: Die zijn wel mooi, als ik het mag zeggen. Sorry, dat is kunst.
0: En tenslotte de speeltjes van Marc Jacobs. Die variëren van tepelstickers tot een sexy blinddoek en een kinky leiband. Prijzen tot €170. Ja. Wat hebben jullie voor speciale voorwerpen op jullie nachtkassen?
1: Moeilijk.
3: Oei.
0: Stan.
1: Ik ben aan het denken, nachtkastje. Ik heb wel iets, maar dat staat met een wekker. En dat is het. Nee. Ah nee, mijn telefoon wordt ook daarop geladen.
3: Oh, ja, bij mij ook.
0: Niet gezond, hè. Niet doen, hè.
3: Dat is blijkbaar niet, hè.
0: Nee, hè.
1: Nee.
0: Geen elektriciteit rond je hoofdkussen.
1: Ah, nee.
0: Ja.
1: Oei. Ja, dat doen we toch?
3: Wij hebben niks. Bij ons is alles puur natuur.
2: Hola. Hola.
3: Mocht mijn vrouw bellen? Dat is echt zo, ja.
2: Ja, maar we geloven dus ook. Ja, niet verantwoord.
1: Wij bellen nu. Nee.
0: Wat?
2: Nee, ook niks speciaal. Ik heb ook geen nachtkastje.
3: Oh, man. Maar moest je een nachtkastje hebben dan?
2: Dan lagen er zeker wat dildo's op.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Vandaag hoor je Wart Lemmelijn, Francesco Plankaert en Stan van Samang in De Zoete Inval. Een vraag van Marleen Petit uit Sint-Gilis. Bij wie staat een marathon lopen op de bucketlist? Of heb je daar alleen gelopen? Stan?
1: Nee. Een halve.
0: Ah?
2: Nee, ik heb nog geen gelopen.
3: Ik ga in augustus de eerste doen. Dat staat wel echt op een bucketlist.
0: Halve of?
3: Een volledige.
0: Ja. Nu komt de vraag van Marleen Petit. Tijdens de ultramarathon in Zuid-Afrika, dat is 90 kilometer, binnen de 12 uur moet je die lopen, werd in 1999 de winnaar gedisqualificeerd. Waarom?
1: Heeft het ermee te maken dat het in Zuid-Afrika is?
0: Nee.
1: Het kon hier ook gebeurd zijn.
2: Ja. Hij was verkeerd gelopen?
0: Nee.
2: Hij kon niet gevolgd, de instructies niet gevolgd?
3: Nee. Iets met voeding aannemen?
0: Nee, niet met voeding.
1: Hij was heel moe en heeft gewoon even geliefd en een beetje later terug meegelopen.
3: Nee. Hij heeft een hulpmiddel, bijvoorbeeld een fiets of zo gebruikt.
0: Hij heeft een,
3: iets
0: als je zegt een hulpje, ja, dan zeg
3: de
0: ik...
3: De trein genomen?
0: Nee.
2: Hij heeft een hulp genomen. Ah, hij heeft een wild tier genomen.
3: Een wild tier genomen?
1: Zijn tweelingbroer heeft een helft gelopen en hij de andere helft.
0: Goed geraden door Stan van Samang.
4: Goed Stan.
0: Goed fun, hè? De ultramarathon is 90 kilometer en moet gelopen worden in maximum 12 uur.
1: Ah, Charles.
0: Twee broers, Sergio en Fika, een tweeling, droegen identiek dezelfde kledij, hadden hetzelfde rugnummer. En tijdens een plasstop nam de tweelingbroer de plaats in van de eerste loper.
1: Maar een ander horloge, Luc.
0: Heel goed opgemerkt. Een opvallende fotograaf.
1: Zo is dat uitgekomen.
0: Had gezien dat de ene de uurwerk links droeg, de andere rechts.
2: Hij ziet al direct.
0: En die heeft het bedrog ontdekt en ze werden meteen gedisqualificeerd.
1: Ik weet dat nog, ze belden mij toen. En wat heb jij precies gezien? Ik zeg, ze dragen een ander horloge, jongens. Maar dan in het Zuid-Afrikaans.
0: Nee, ze dragen hetzelfde uurwerk, maar aan de verschillende arm. De ene links, de andere rechts.
3: Maar dat is van alle, tijden, Luc. Want ik weet niet als jullie Parijs-Roubaix hebben gevolgd.
0: Ja.
3: Maar voilà, bij Red Bull rijdt Tim van Dijken en Mick van Dijken.
0: Twee broers.
3: En die verzorger had gewisseld in hun rugnummer. Dus heel de koers lang dachten we dat Tim of Mick op kop reed. Maar eigenlijk was het de tweelingbroer. En daar kwamen ze achter de koers pas achter.
0: En hebben ze die ook dan uitgesloten?
3: Nee. Dat was een menselijke fout gewoon. Die hebben alle twee wel de koers uitgereden. Hè.
0: Ja.
3: Maar,
0: zijn wel talentvolle
3: Zeker.
0: Hè?
3: En nu in het voorjaar al is ze heel goed gereden.
0: Hè? Ja. Meer dan 300.000 lopers hebben die race ook al gelopen. Jij gaat eraan beginnen. Wanneer? Ja. Waar?
3: Ik ga normaal... Ik denk dat de

0: wel die van Amsterdam of van Antwerpen ga ik meedoen. En ik hoop die onder de 2:50...
1: Dat is 42 kilometer.
0: Ja, ja, voilà. En ik hoop die onder de 2:50 te finishen. Gewoon niet slecht voor de eerste.
1: Francesco, heb jij geen zoon die ook geïnteresseerd is?
2: Mijn zoon die koerst. Die koerst is wel heel sportief, klopt. Maar mijn schoonbroer, dat is een loper. Want die heeft de marathon van Londen al gelopen.
1: Wow.
2: En die heeft die gelopen, als ik me niet vergis, onder de 3 uur sowieso.
0: Amai,
2: maar die heeft ook een ultraloop gelopen. Die heeft ook het 70 of 90 kilometer in Dardenne een wedstrijd gedaan.
1: Wow.
2: Hij was er ook, had ook geen slechte prijs. Dus dat is wel een heel heftige loper. Ja.
1: Jij bent ook een roeier, Wart. Maar is dat een speciale voorbereiding voor zo'n marathon?
0: Ja, dat is helemaal anders. Een roeiwedstrijd is 2 kilometer, daar doe je 6 minuten over. En dan de marathon is compleet tegenovergestelde. En bijvoorbeeld voor het roeien weeg ik altijd rond de 108 kilo. En nu voor die marathon ga ik naar de 98, 97.
1: Dus je laat het roeien even links liggen?
0: Even, omdat ik wil echt dat doel van die marathon behalen. En dan ga ik terug opbouwen naar het roeiseizoen. Dus dat kwam goed uit.
2: Dus veel trainen nu?
0: Voilà, veel kilometers maken.
2: Ochtendtrainingen doen ook? Of?
0: Ja, ik sta altijd al op om 5:15, 6:15. En dan ga ik eerst lopen.
2: Niet ontbijten, eerst lopen?
0: Ja, wel iets klein. Ja. En dan,
3: dus jij bent nu al geweest?
2: Die staat helemaal fris. Je weet alle antwoorden.
0: Ik zal het scherp van alle.
2: Is dat heel scherp.
1: Ik zie Stan vol bewondering kijken. Niks voor jou zo? Een marathon?
3: Ooit was ik een atleet, Luc.
2: Afrom.
3: Muziek.

0: tijd vliegt, het zit er weer op. Maar vooraleer dat ik afscheid van jullie neem, wil ik graag weten wat jullie onthouden van deze aflevering. Francesco.
1: Sowieso nummer 1 bellen met je moeder. Verminder de stress. En misschien moeten wel meer mensen dat iets meer doen.
0: Mooi.
1: Dus ik bel heel veel naar en inderdaad, de stress zal inderdaad wel verminderen.
0: Stan?
2: Ik heb al heel lang willen weten over hoe Michael Jackson zingt in Smooth Criminal. En ik heb vandaag geleerd dat het dus over een reanimatiepop gaat. Dat vind ik vind dat wel bewonderenswaardig dat ik dat nu heb mogen weten.
0: Leuk.
2: Waarvoor dank.
0: Tot slot, Bart.
3: Ja, ik stond deze morgen op en ik had nooit verwacht of gedacht dat ik Luc Appermond ging mogen reanimeren. Dus daar ga ik voor heel mijn leven op.
0: Dankjewel, Bart Lemmelijn, Francesco Plankaert, Stan Donseman en jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika achten experts de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft de voorbije nacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. De nieuwe uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. Ebola is een ernstige infectieziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen en in meer dan de helft van de gevallen is de besmetting dodelijk. Op dit ogenblik zijn er al 90 doden geteld in Afrika en honderden mogelijke besmettingen. Het is een zeldzame variant van het virus nu, waarvoor voorlopig geen vaccins of geneesmiddelen zijn. Bovendien is het centrum van de uitbraak in Oost-Congo een onstabiele regio. Maar de kans dat het virus ook in Europa opduikt is klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
1: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de nieuwe uitbraak een internationale noodsituatie, maar voorlopig geen pandemie. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht heeft een reddingsboot en een helikopter ingezet om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. Bij laagwater kan je tussen de Waddeneilanden hier en daar over de zeebodem lopen, maar alleen onder begeleiding van een gids. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen met 600 Oekraïnse drones. In de omgeving van de hoofdstad Moskou zijn daarbij ook 4 doden gevallen. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïnse aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan. Dat hoort Bruno Beekman, hij is in Odessa in Oekraïne.
2: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, op Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
0: In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom is woensdag gevonden bij bouwwerken en weegt 1,8 ton. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en de brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van VRT om een grondig debat te organiseren over wie volgend jaar mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU te weinig rekening houdt met de bezorgdheden daarover. Stefan Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, is het daarmee eens.
3: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten en een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
0: Het Israëlische cosmeticabedrijf Moroccan Oil is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor die finale geschreven is. Daarnaast brengen ze ook nog een concerto naar keuze. Bij de 64 muzikanten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaat van deze editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nog een sportbericht. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie. En in de Europlay-offs is Antwerp nu 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdag maakt de club geen kans meer op Europees voetbal volgend seizoen. Voor de laatste 2 wedstrijden van dit seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. Het weer blijft meestal zwaar bewolkt met buien. Vanaf het westen mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wel wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien. Daarna droger en warmer. We begonnen met de uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over een globale noodsituatie. Maar volgens deskundigen is de kans klein dat het virus ook in Europa opduikt. Meer op vrtnieuws.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
6: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ja, maar dat klinkt nog beter.
5: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
9: Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
7: Oh ja!
9: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn steeds meer meldingen van sociale fraude. Het aantal doden bij de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika stijgt. Volgens experts is de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klachten wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Dat blijkt uit cijfers in de Zondag. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van de VRT om een grondig debat te organiseren over wie wel en niet mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU onvoldoende rekening houdt met de bezorgdheden daar rond. Stéphane Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, club is het daarmee eens.
2: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten. En een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
0: Een Israëlisch cosmetica-bedrijf is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. De 30e editie van de Brusselse Pride gisteren, de optocht van en voor de Holy Bee en transgendergemeenschap, lokte opnieuw 70.000 mensen. Over het hele weekend hebben 216.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie is alles over het algemeen in een feestelijke en vreedzame sfeer verlopen. Een groepje demonstranten dat betoogde tegen de deelname van N-VA aan de Pride kwam de parade wel op verschillende plaatsen verstoren. 29 mensen zijn administratief aangehouden. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, de Wereldgezondheidsorganisatie, neemt de nieuwe uitbraak ernstig.
3: Jawel, de nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
4: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
3: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: Dankjewel, Veerle. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen door 600 Oekraïense drones. Daarbij zijn 4 doden gevallen in de omgeving van de hoofdstad Moskou. In Moskou zelf vielen 12 gewonden in de buurt van een olieraffinaderij. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke Russische aanval op Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan, hoort Bruno Beekman. Hij is in Odessa in Oekraïne.
5: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, op Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
0: Ook Rusland vuurde vannacht bijna 300 drones af op Oekraïne. Het weer, het blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. De overheid krijgt steeds meer meldingen over sociale fraude. Bij het meldpunt kwamen vorig jaar bijna 8000 aangiftes binnen. Vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar er zijn ook nieuwe trends. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering die geld verdienen als influencer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: VRT Radio BNE Live.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Reason code in 8 to 9 2 0.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in De Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwartwerk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. In Pforzheim in het zuidwesten van Duitsland moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom werd woensdag gevonden op een werf en weegt 1,8 ton... met naar schatting 1,35 ton explosief materiaal. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op Rusland een vergelding voor eerdere Russische aanvallen op Oekraïne. Volgens hem heeft Oekraïne het recht om zo te reageren. Oekraïne reageerde vannacht, of lanceerde beter vannacht, meer dan 500 drones richting Rusland, ook naar Moskou. Daarbij vielen zeker 4 doden in de omgeving van de hoofdstad. Rusland vuurde op zijn beurt zo'n 300 drones af op Oekraïne. In de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt Anderlecht KV Mechelen. Na een half uur staat het 1-1. Mechelen kwam eerst op voorsprong, maar Anderlecht maakte al snel gelijk. Anderlecht is 4e, Mechelen 6e op 2 punten van Anderlecht. Het is dus een belangrijk duel in de strijd om de Europese tickets. Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
2: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
2: Ja, maar dat klinkt nog beter.
0: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Een ticket naar paradijs.
4: Elke maand.
3: Romantisch weekend in Parijs.
4: Elke maand.
3: Leren surfen op Hawaii.
4: Elke maand.
3: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
4: Elke maand.
3: Pizza's proeven in Milano.
4: Elke maand.
3: Taco's maken in Mexico.
5: Win for life.
6: Win for life.
5: Win tot 5000 euro elke maand.
4: Elke maand, elke maand, elke maand.
5: Je leven lang. Speel Win for life online of in je winkel.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNR.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: En... Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting.
6: Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een drone-aanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Dat meldt de regering. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat radioactief materiaal zich zou kunnen verspreiden. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat de stralingswaarden er normaal zijn. Het is onduidelijk van waar de drone kwam. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbasis in de Emiraten al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
1: De nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: De zoektocht langs de E34 gisteren naar een vermiste 50er uit het West-Vlaamse Harelbeke heeft niets opgeleverd, dat zegt het parket. De man is sinds oktober vorig jaar vermist. Zo'n 130 agenten hebben gisteren de berm van de snelweg doorzocht vanaf Ranst in de richting van Nederland. Het onderzoek loopt voort. In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Dat is een belangrijk duel in de strijd om de Europese plaatsen. Geert Heremans, hoe staat het daar?
3: Wel, het ziet er weer niet zo goed uit voor Anderlecht, want het staat 1-2 achter halfweg de tweede helft tegen KV Mechelen. Een minuut of 6-7 geleden is KV op voorsprong gekomen via Terence Koudou. Aan de rust was het nog 1-1 met twee goals na ongeveer een kwartier voetballen. Kort na elkaar eerst de 0-1 van Brederode na een enorme blunder van Huerta. Maar Anderlecht kon snel gelijk maken via Saliba en had daarna nog voldoende kansen om 2-1 voor te komen. Maar het stuitte telkens op een uitstekende doelman, Nacho Miras. En dan de tweede helft, die was veel gezapiger begonnen. Zonder al te veel kansen. Tot dan plots dus de 1-2 uit de lucht kwam vallen voor KV Mechelen via Koudou. Dus heel veel werk aan de winkel voor Anderlecht als het weer geen nieuw debakkel wil tegenkomen.
0: Dankjewel, Geert. Overwegend zwaar bewolkt vanmiddag met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden, in het centrum tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den Dordt.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hockeyclub in Brasschaat, waar alle 5 jongeren bij speelden, die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. De bestuurder van 17 is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd erg aan toe. De 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De club probeert ondersteuning te bieden waar ze kan, zegt co-voorzitter Philippe Noé.
1: Ik denk dat iedereen op zijn manier het weekend doorgekomen is en dat sommige jongeren dan beslist hebben om niet te spelen en samen te komen op de club. En anderen als eerbetoon aan hun vriend dan toch gespeeld hebben. Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben dan een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben.
0: In Brussel stappen duizenden mensen mee in een pro-Palestina-betoging. Aanleiding is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Het geweld tegen Palestijnen blijft maar toenemen, en niet alleen in Gaza, zegt Ludo de Brabander van Vrede VZ2.
2: Op de westelijke Jordaanoever gaat de terreur in crescendo. Dat wil zeggen de repressie en de aanvallen en het geweld van kolonisten. Nu zien we dat ook Zuid-Libanon getroffen is en waar men zelf gewoon straffeloos hele dorpen van de kaart veegt. En onze belangrijkste boodschap is ook naar onze regeringen toe dat dit echt niet meer aan te zien is. Hoe dat men eigenlijk machteloos toekijkt, hoe dat men straffeloos laat begaan. Dit is ondermijnend voor het internationaal rechtssysteem zoals het ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog.
0: Intussen zijn bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook vandaag zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van Anderlecht viel pas helemaal op het einde. Het verslag is van Geert Hermans.
3: Anderlecht mag blij zijn dat het in de toegevoegde tijd nog een late gelijkmaker kon scoren via Camara. Daardoor blijft Anderlecht 2 speeldagen voor het einde op de 4e plaats voor Gent en Mechelen. Op het kwartier waren er 2 snelle goals geweest. Van Brederode voor Malinois, Saliba voor Anderlecht. En nadien had Anderlecht voldoende kansen om afstand te nemen van Mechelen, maar het stuitte op een goede doelman Miras. In de tweede helft gebeurde er weinig, tot op het uur Kudu de enige kans voor KV Mechelen omzette in een 1-2 voorsprong. Anderlecht leek op een nieuw debakkel af te stevenen, tot Camara toch nog voor de verlossende gelijkmaker zorgde.
0: Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Radio Bene, tophits en

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: ik nog één.
1: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De inwoners van Brasschaat zijn in rouw een dag na het dodelijke verkeersongeluk met minderjarigen. En in Brussel zijn tienduizenden pro-Palestina-betogers opgestapt om de Nakba te herdenken. De hockeyclub in Brasschaat, waar alle 5 jongeren speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. En ook de school waar 2 van de zwaar gewonde jongeren les volgen, reageert aangeslagen. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 die ook jarenlang op die school had gezeten. Amorie de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis.
2: En schooldirecteur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook de leerkrachten en leerlingen reageren aangeslagen. De klassen van de zwaargewonde jongeren worden morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en met ook leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet en aangeslagenheid.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
3: Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben. Ik denk dat heel breed alle leden van de club wel een link hebben met de families en met de jongeren. En dat raakt natuurlijk iedereen.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. Aanleiding was is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
5: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
6: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
4: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
7: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
4: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabandere.
8: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
0: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag zeker 4 mensen gedood. Dat melden de nieuwssites Al Jazeera en Al Arabiya. Een drone raakte een gaarkeuken in het centrum van Gaza. En ook het zuiden werd getroffen door een bombardement. Sinds oktober vorig jaar is er een bestand van kracht tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn al zeker 870 Palestijnen gedood. En Israël heeft vandaag ook opnieuw Libanon gebombardeerd. De Verenigde Staten hadden vrijdag nog een verlenging van het staakt het vuren tussen Israël en Libanon gemeld. In de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Een drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zijn geen gewonden en volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn de stralingswaarden er normaal. Het is wel bezorgd over dergelijke aanvallen. Het is nog onduidelijk waar de drone vandaan kwam. Iran heeft de Emiraten afgelopen maanden wel herhaaldelijk aangevallen als reactie op de Amerikaans-Israëlische bombardementen. De Emiraten zijn een bondgenoot van de VS en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. In het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Mechelen kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar telkens kwam Anderlecht terug. De ultieme gelijkmaker van Camara viel wel pas in de toegevoegde tijd. Dankzij dat punt blijft Anderlecht 4e in de stand. En dat is het allerbelangrijkste, vindt middenvelder Enrique Jansana.
9: Dat maakt het wel een hoop goed inderdaad. Want het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen. Omdat we hem in de eerste helft heel makkelijk weggeven. En ook moeilijk gewoon te scoren komen.
0: Mechelen is zesde in de stand op 2 punten van Anderlecht. In het wielrennen heeft Tim Merlier de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maximaal tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Vooraan in Brasschaat wordt verslagen gereageerd op het zware verkeersongeluk van vrijdagnacht, waarbij een jongen van 16 om het leven kwam en 4 andere minderjarigen zwaar gewond geraakten. De medeleerlingen van de betrokken jongeren worden morgen apart opgevangen op school. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Prasgaat opent een steunregister voor de 5 jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. En in Brussel hebben tienduizenden pro-Palestina-betogers de Nakba herdacht. De gemeente Prasgaat opent morgen een steunregister voor de 5 jongeren die vrijdagnacht betrokken waren bij het zware verkeersongeluk in de gemeente. 1 jongen van 16 jaar is overleden, de anderen zijn zwaar gewond. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder bijna 100 reed in een zone 50. Hij had geen rijbewijs. De hockeyclub waar alle 5 jongeren spelen reageert aangeslagen. Net als de school waar enkele van de jongeren les volgen. Amaury de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis. Hè.
2: En directeur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook bij de leerkrachten en vooral de leerlingen kwam het nieuws hard binnen.
1: Dat is natuurlijk heel zwaar. Als het ware, het zou hen ook kunnen overkomen. Hè.
2: De klassen van de zwaargewonde jongeren worden daarom morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd van vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philip Noé.
3: We hebben een aparte ruimte waar ze konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al iets geschreven hebben.
2: En ook de gemeente opent morgen een steunregister. De 17-jarige bestuurder van de auto is intussen niet meer in levensgevaar, maar een jongen van 14 wel. Hij is er nog altijd erg aan toe.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. De aanleiding voor de betoging was de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
5: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is een kleine moeite om hier te zijn.
6: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
4: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
7: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
4: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabanderen.
8: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
0: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag intussen zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal begint over een half uur de topper tussen Club Brugge en Union. Bert Sterks, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de titelstrijd?
9: Die is erg belangrijk, want wie vandaag wint, neemt meteen een stevige optie op die titel. Dat is zeker het geval. Als Club Brugge zou winnen, dan zou het verschil, de voorsprong op Union, al 4 punten bedragen, met nadien nog 6 punten te winnen of te verliezen. Club is ook de ploeg in vorm, scoort vlot de laatste weken. En Union heeft natuurlijk die zware bekerfinale in de benen met verlengingen. Als je dat allemaal samenneemt, is Club de favoriet vanavond. Maar laat dat nu net het moment zijn waarop Union de laatste tijd al vaak is opgestaan. Kort over de opstellingen. Van den Heuvel is de doelman van Club Brugge. Bij Union spelen Rodriguez en Van der Perre in de basis. Zometeen kijken dus de 2 grote titelkandidaten elkaar recht in de ogen. En straks weten we wie de eindsprint zal aantrekken als leider.
0: Dankjewel Bert. Vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen op een 2-2 gelijkspel. Anderlecht blijft zo 4e in de stand. En in de heenmatch in de play-offs om de promotie heeft de tweede klasser Lommel zo net met 3-2 gewonnen van eerste klasser Dender. Wie over 2 wedstrijden de beste blijkt, speelt volgend seizoen in eerste klasse. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 9e etappe gewonnen. De Deen was de snelste op een steile slotklim en haalde het voor Felix Gall en zijn ploegmakker Davide Piganzoli. In het klassement verkleint Vingegaard zijn achterstand op roze truitrager Eulalio, die 5e werd.
10: En Timmerlier heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Hij was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Op het Belgisch kampioenschap zwemmen in Antwerpen heeft Noah de Schrijver het Belgisch record op de 200 meter schoolslag verbeterd. Hij zwom bijna een seconde sneller dan zijn eigen record van 3 jaar geleden. En is zo ook gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Parijs deze zomer. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweer. Maxima tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. In Braschaat wordt morgen een steunregister geopend voor de jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. Daar begonnen we dit bulletin mee. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 anderen raakten zwaar gewond. De medeleerlingen van de zwaargewonde jongeren worden morgen op school apart opgevangen. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel, een heel goede avond. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 3 kwartier in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de R2 de ring naar Stabroek 1 kwartier tussen de Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen vertraag je 1 kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke en op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten naar Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde door een ongeval rechts en op de E411 vanaf Jezuseik. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
12: Radio BNE, The Ratback.
13: Vanessa van Hoven.

Sinatra at Six, met een titel die Bruce Springsteen meer dan een kwart eeuw later zou inspireren, maar dit was een heel andere dans in het donker. Zeer welkom, kom in het licht van kaarsen en kroonluchters en aureooltjes, want het zijn vaak halfgoden en godinnen die je op zondagavond aan het werk hoort. Met nu onze eigen Paul Michiels, heel blij met de nieuwe single Happiness.

Jack Hilton en his orchestra, bijna 100 jaar geleden. Dat hoor je aan de kwaliteit van de opname, niet aan die van de muziek en de energie die daarvan afspatten. Happy days are here again. Blije dagen met Radio BNE en met muzikaal toptalent uit alle windstreken. Keith Canvas, die komt gewoon uit Antwerpen en hij trekt die lijn van het geluk nog heel even door. Als jazzzanger en pianist is hij zeer gelukkig. Dat hij daar niet rijk mee gaat worden, is een gegeven waar hij zich allang mee heeft verzoend.

canvas. Poor but happy. Bulgarije won gisteren het 70ste Eurovisie Songfestival. Nederland stuurde in 1961 Greetje Kouwveld. En zij werd tiende met Wat een dag. Kom binnen, Greetje. Dat is lang geleden, hè?

0: Gretje Kalfeld met het liedje van Gershwin dat Robert Long voor haar vertaalde. Kom binnen, zit je en geniet vanavond drie keer van dit.
1: Radio BNE, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Diavola, zo heet het. Ik heb het net uit het plastic gehaald. Zo nieuw is het. Het is een album voor fijnproevers van de steengoeie Amerikaanse Gabrielle Cavassa. Gabrielle, 32, groeide op in Californië, maar verhuisde speciaal naar New Orleans om dichter bij de jazz te kunnen zijn. 5 jaar geleden won ze de Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition en Diavola is haar debuut bij het Blue Note label. De eerste single heb ik al gedraaid, maar die is zo straf dat ik hem toch graag als eerste van de drie draai. Prisoner of Love. Hello.

Fill my heart with gladness, take away my sadness. Ik hoop dat we dit een beetje kunnen doen op zondagavond. Met artiesten als Van Morrison en Joey DeFrancesco. Have I told you lately? En daarvoor Gabriel Cavassa op ons album van de week. Prisoner of Love. Waar ik zelf nogal fan van ben, zijn bossa nova bewerkingen van pop en jazz en disco hits en zo. De Braziliaanse Juliana Aquino doet dat meesterlijk. Het is te zeggen, ze maakt de meeste van die bewerkingen niet zelf, maar ze zingt ze wel zeer geloofwaardig. Dit komt bijvoorbeeld uit haar album Disco Bossa van precies 20 jaar geleden.

Never knew love like this before. Disco-meezinger van Stephanie Mills uit 1980. Met de Braziliaanse bossa-saus van Juliana Aquino. Perfect voor de zondagavond. Aquino maakt haar handelsmerk van die zwoele bewerkingen. De Nederlandse Nona, die doet dan weer vierkant haar eigen ding. En zo klinkt ze een beetje als een frisse mix tussen Adele en Amy Winehouse.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dorso!
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja,

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: VRT Radio BNE Live. Remind.

10 jaar geleden vierde Tony Bennett zijn 90ste verjaardag met een album vol duetten en met een concert. Op dat concert zong acteur Kevin Spacey deze mashup van The Very Thought of You en If I Ruled the World. En onder de gelukszakken die met Tony in duet gingen herkennen wij onder andere Billy Joel, Elton John, Lady Gaga en Michael Bublé. Bublé zong ook al een duet met Barbara Streisand. Vorige maand werd zij 84. Deze week kreeg ze de ere Gouden Palm in Cannes voor haar volledige oeuvre. Dat gouden beeldje kan ze dan thuis bijzetten in een overvolle prijzenkast. Naast onder andere 2 Oscars, 11 Golden Globes, 5 Emmys en 10 Grammys.

0: it had to be.
1: Zo doe je dat. Barbra Streisand en Michael Bublé, It Had To Be You. En nu mag het nog eens Diavola zijn.
2: Radio BNE, The Red Pack.
3: Album van de week.
1: Het debuut van de 31-jarige Gabriel Cavazza bij Blue Note. Cavazza heeft een stem die gemaakt is om te zingen, om jazz te zingen. En dit is een heel genietbare versie van Raindrops Keep Falling On My Head. Met een eervolle vermelding voor de sax van Joshua Redman.

lees goedkeurende reacties in onze app op VRT Max. Perfect liedje voor een druilerige zondagavond. Heel mooi album, wat een stem. Gabriel Cavassa, Raindrops, Keep Falling on My Head. Volgende vrijdag is het al Johan Verminne wat de klok slaat hier op Radio BNE. De liedjesmaker, verhalenverteller wordt 75. En we gaan hem die dag eren door 75 van zijn liedjes te draaien. Eén voor elk levensjaar. Vanaf morgen hoor je trouwens al collega's en fans van Verminne in verschillende programma's. En dit schreef Johan precies een kwart eeuw geleden.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Zopas is in Mechelen de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker afgesloten. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Met succes, want de actie bracht dit jaar net geen 7,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de actie. De jongen van 16 die vrijdagavond om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeluk in Brasschaat loopt school aan de hotelschool Terduinen in Kokseide. De leerlingen en leerkrachten daar zijn diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Zij zullen morgen en de komende dagen op gepaste manier opgevangen worden, vertelt directeur Peter Verbeke.
1: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijke, met de klastitularis om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
0: Ook voor de medeleerlingen van de 4 andere jongeren die zwaar gewond geraakten bij het ongeluk is er morgen speciale opvang en begeleiding in hun school in Brasschaat. In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. Ze bevonden zich samen in een huis, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad, in de deelstaat Puebla. Meer info over wat er gebeurd is, is er nog niet, maar in de regio is er geregeld bendegeweld als gevolg van de drugshandel. Mexico is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal, samen met de VS en Canada. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper aan de gang tussen Club Brugge en Union. Een cruciaal duel in de titelstrijd. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Het is zo net 1-0 geworden voor Club Brugge. Dominique, schitterend doelpunt van Hans van Aken. Hoe hij die bal gestrekt met rechts in de bovenhoek borstelt. Na wat ook een goede aanval was voor de Bruggelingen die tot nu de betere ploeg waren in de wedstrijd. En voor de meeste dreiging konden zorgen. Er was al een keer een afgeblokt schot van Solis. Een hoekschop van Sique die bijna was binnengevallen. En daartegenover stond toch bitter weinig van Union dat meer het spel moet ondergaan. En het lastig heeft en dus nu de verdiende voorsprong ook heeft zien binnenvliegen. De 1-0 van Hans van Aken na 31,5 minuut.
0: Dankjewel Bert. En in het hockey is titelverdediger Cantoise uitgeschakeld in de halve finales van de playoffs. Cantoise verloor in de shootouts van competitieleider Brak Schata en mag zo de club en zo mag de club uit Gent een 4e landstitel op rij vergeten. In de finale speelt Brak Schata tegen Wat Dux. Bij de vrouwen mag Cantoise wel naar de finale en dat tegen Dragon uit Brasschaat. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Brussel op de E40. Bijna 1 uur file tussen Heverlee en Bertem. Daar zijn maar liefst 3 rijstroken dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen vertraag je 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Ranst.
4: Radio BNE, The Redback.
5: Vanessa van Hoven.

De altijd vrolijke Danny Briand, een artiest die het allemaal zo simpel doet lijken, maar dat is het zeker niet. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Iedereen akkoord dat ik de nieuwe van Swinga de la Draai. Dat is een trio uit Nederlands Limburg met Belgische roots. Dat garant staat voor vintage swing met moderne beats. I like Swinga de la en de nieuwe single heet I Like You.

Regard, na Swing Adela, twee artiesten die er geweldig goed in slagen om sexy swing te serveren voor een groot publiek. Yannick Bovy komt volgende week met een nieuwe song, die is poppy genoeg om ook in andere programma's te worden gedraaid op heel veel zenders, maar op zondagavond hoor ik Yannick het liefst kroenen. En dat mag gerust heel dubbelzinnig zijn, zoals met dat liedje dat er nog eens fijntjes op wijst dat lengte niet belangrijk is, heren. Het is wat je ermee doet. It ain't the meat, it's the motion.

Dan is het gedaan. Of zoals wij zeggen, beter een kleine plezante dan een grote ambetante. It ain't the meat, it's the motion. Ik kan je vertellen dat er heel hevig gesprongen wordt door de fans van Club Brugge op dit moment. Ik ga er verder niet te veel woorden aan vuil maken voor wie later alles wil bekijken. In elk geval, Yannick Bovy in de Crooner Club van Radio BNE als zanger. Op zaterdagavond hoor je hem als presentator van het programma Zalige Zaterdag. Dat is ook een grote aanrader. Spotify heeft zijn 20e verjaardag gevierd. Dan krijg je als gebruiker te zien wie je meest gestreamde artiest was in de jongste 20 jaar dus. En ik schrok er zelf van dat in mijn geval deze veel te vroeg gestorven nachtegaal Eva Cassidy was. Ja, blijft een topzangeres natuurlijk. Cheek to cheek with Eva.

En Eva Kester, die een artieste om te koesteren. Ze is maar 33 geworden, maar ze heeft albums gemaakt die ik nog altijd grijs draai. En het klopt, en met al die streamingplatformen moeten we ons helemaal geen zorgen meer maken over krassen of slijtage. Eva mag maandenlang op repeat. Zo droog als april was, zo nat is mei. Vind je het gek dat een mens graag mijmert over de zomer? Net als Norah Jones en John Legend. Rustpunt nu, Summertime Blue.

0: Zoals het mooiste feest nooit blijft duren, zo komen ook de zomers altijd tot een eind. Maar er werd wel mooi over gezongen door Dana Winner en door Norah Jones met John Legend. Het is 7:58 geworden. Dat is voor de meeste mensen misschien te laat om nog te eten. Hoewel, ik lees toch via VRT Max, het Radio Benenkanaal, dat er nog volop gekookt wordt. Seth MacFarlane die heeft anders nog wel een tafeltje vrij in het restaurant van Frank Sinatra. Waar je, zoals verwacht, ogen en oren tekort komt.
1: You love the meal, the fancy feel, the showbiz stories while you eat your veal. It's family dining with a mobster feel at Frank Sinatra's restaurant.
2: Junior!
3: The wine is red with lots of bread, and portions are bigger than a horse's head.
1: You'll burp up

Seth MacFarlane tijdens een aflevering van de animatieserie Family Guy. De personages Brian en Stewie dromen van hun eigen Italiaanse restaurant en ze schakelen Frank Sinatra Jr. in om daar het uithangbord voor te zijn. MacFarlane was goede maatjes met de echte Sinatra Jr. die met veel plezier meewerkte aan dit liedje. En nu we toch restootjes aan het checken zijn, ik hoop dat Aaron een heel toffe date heeft voor vanavond. Dan mag hij haar laten zitten na dit overzichtje naar Brussel op de E40. Ruim 1 uur file tussen Heverlee en Bertum. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.

Eerst Aaron, die dit jaar wereldwijd gaat doorbreken. Ik voel het, Table for Two. En daarna Ella Fitzgerald samen met Count Basie, Tea for Two. Alles is leuker met twee, tafelen met twee. Of gewoon lekker thee drinken met z'n twee. Voetbal kijken met z'n twee. Nee, tenzij de ene voor Club Brugge supportert en de andere voor Union, dan kan dat vonken geven. En het geeft al vonken in een aantal huishoudens. Dat lees ik in de app. Voor al de mensen in die huishoudens is dit Udo.

Girl, met een liedje van Bart Herman, Noem me geen baby. Dat is iets dat Frank Bomans er nooit heeft ingekregen bij zijn Simonneke in Thuis. Die zijn al sinds december 1995 baby en suske. Enfin, dat denk ik toch. Ik volg het niet meer zo, maar ik zie die twee wel heel graag acteren. Sommige personages zijn tijdloos. En gelukkig geldt dat ook voor veel melodieën, zoals deze van Jobim.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Ook wel met enige tegenzin. Nee, dan geef ik graag voor de derde keer vanavond het podium aan een volbloed zangeres, Gabrielle Cavassa.
2: Radio BNE, The Red Pack.
6: Album van de week.
5: Op 1 mei verscheen haar nieuwe album Diavola, haar debuut bij het Blue Note label. En daar staat een liedje op waar Jobim ook grote fan van zou zijn geweest. Bossa Nova. Dat liedje schreef zichzelf, vertelt Cavassa. Op een paar minuten stond het op papier aan haar keukentafel. En ze zingt het niet alleen mooi, ze speelt ook nog eens zelf gitaar.

Bij Pop in Wonderland heette dat Let's Grow a Baby. Bij Sammy Davis Jr. Hey, wouldn't it be nice to make a people tree? The likes of you, the likes of me. We can do it very easily. En zo beginnen er wereldwijd elke dag dik 300.000 mensen aan de uitbreiding van hun eigen stamboom. Kijktip op Netflix, de film Blue Moon. Over tekstschrijver Lawrence Hart, die helemaal aan lager wal geraakt nadat zijn vaste partner Richard Rodgers het aanlegt met Oscar Hammerstein. Ethan Hawke speelt de pannen van het dak als Lawrence Hart. Jaloers, onuitstaanbaar, geaffecteerd. Maar achter dat schild schuilt een zeer eenzame, kwetsbare man. Die verder leeft in zijn tijdloze liedjes.

Peggy Lee, I'm riding high. Tot exact 7:58. Op dit moment is het vooral Club Brugge dat goed bezig is in de titelstrijd. Ik neem graag afscheid met Robert Palmer, die dan ook nog eens vraagt Love Me or Leave Me. Love Me uiteraard. Vergeet ook morgen weer niet gewoon te luisteren naar Radio Beni. De hele week staat in het teken van Johan Verminne, groot artiest van bij ons. Fijne avond en tot morgen dus. The suspense is

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottegem, Mazeik, Wingene of Eeklo en terug, of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op. En dat blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
1: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
0: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat, nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord, zegt Lieselot Klaases van het parket.
2: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
0: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van de regen ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
3: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. En wij zijn momenteel ter plaatse om te controleren of alles in orde is met de elektriciteit, koeling enzovoort, dat daar geen verder gevaar door ontstaat. En vannacht zal er ook een nachtwaker ter plaatse zijn die dat verder blijft opvolgen. De winkel is momenteel gesloten en zal ook tot nader orde gesloten blijven. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
0: Er zijn voorlopig ook geen gewonden gemeld. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Club Brugge en Union aan de gang. We zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
4: Het is 3-0 voor Club Brugge dat in de eerste helft op Champions League niveau acteerde. Drie schitterende doelpunten maakte ook in het derde kwartier met een heerlijk schot van Van Aken in de bovenhoek. Daarna een schitterende combinatie die linksachter Seys uiteindelijk afrondde. En Van Aken scoorde nog een tweede keer met een mooie overhoekse kopbal op een hoekschop van Tsolis. Zo werd Union van de mat geveegd en ligt de titel voor Club Brugge binnen handbereik. Al is Union in de tweede helft nog wel op zoek naar een eerredder in eerste instantie. Er ging al een bal van Bjondic tegen. Maar die nul hebben ze voorlopig niet weggekregen. Bij de huidige stand zou Club Brugge volgende week tegen KV Mechelen in Mechelen de titel kunnen vieren. En hebben ze daar genoeg aan een punt voor die 20e landstitel. Hier met nog 20 minuten te spelen. 3-0 tegen Union.
0: Dankjewel Bert. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

tweede klas. Aan voor VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is een dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsgebouwen geopend, zodat de Hongaren de luxe verblijven konden zien. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftansen ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met ruime 5-0 cijfers. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
3: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
0: Aanvoerder Hans van Aken zette zijn ploeg met een knap doelpunt op weg. Hij was uiteraard tevreden.
4: Bal komt van Christos en één controle en ja, je voelt als je die bal raakt, dat hem goed raakt. Ik dacht eerst misschien nog net iets te hoog, maar hij valt gewoon... Hij valt gewoon heel lekker binnen, dus perfecte avond.
0: Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De supermarkt zal evident nog verschillende dagen dicht blijven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. 2 van de slachtoffers zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsbouwen geopend, zodat de Hongaren die luxe verblijven konden zien. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: Een wellicht beslissende wedstrijd in de Champions Playoffs van het voetbal. Daar heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. Een verslag van Bert Sterks.
3: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
0: Bij landkampioen Union kwam de nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Brugge sterker was.
4: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren. Maar ook daarin ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat niet voldoende was om hier te winnen. En dat Brugge beter was dan ons.
0: Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord. Dat zegt Lieselot Klaases van het parket.
1: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
0: In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. En ze bevonden zich samen in een huis zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad in de deelstaat Puebla. Volgens de politie gaat het mogelijk om een familieconflict. In Mexico vinden vaak dodelijke schietpartijen plaats en vaak is er een link met de handel in drugs. Het land is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal samen met de VS en Canada. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
2: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag. Daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals. We moeten het nu wel nog afmaken.
0: Minder dan een maand geleden stond Union 4 punten voor op Club Brugge. Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu opnieuw 4 punten, maar in de andere richting. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. In de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Zawiercie in 3 sets. 29-27, 25-18 en 25-15. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het oosten kan er nog wel een druppel vallen. In de namiddag opnieuw overal wisselvallig met buien. Maxima tot 16 graden. Dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zitten leeg lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen, maar ik wil niet.

0: Ike. Ikeske hele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Ze dode maskers. Allemaal woze stoffel zot van mij, allemaal. Allee, de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden en de man van de pastoer, wat had die allemaal van
1: Ook een keer kwam een mens van op Nolandse grens.

toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stasen stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorhebben? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden. Athee van mij, dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en athee van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zij er komt zelf, zij is weer samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. Twee andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor de aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde vandaag 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat het dak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottenhem, Maaseik, Wingene of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op voor kankeronderzoek. En dat geld blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
2: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag. Daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals. Moet het nu wel nog afmaken.
0: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen club en Union nu 4 punten. Donderdag kan club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. En in de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Xavier Tché in 3 sets. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Daarna droger en geleidelijk warmer. De komende uren houdt Matthijs Bijnes voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: staat al in.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij BO

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: VRT Radio BNE Live.

Maar een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Lanaken heeft de politie vorige nacht 8 Urban Explorers opgepakt in een leegstaand cinemacomplex. Het ging om mensen uit Lommel en Kasterlee. Het cinemagebouw in Lanaken staat al een tijdje leeg en er komen regelmatig mensen rondhangen. Volgens de Lanakense burgemeester is dat erg risicovol. De politie gaat er regelmatig controleren en de eigenaar van het gebouw heeft ook al extra afsluitingen en camerabewaking geplaatst. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk geraakte het navigatiesysteem verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de drie Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de drone-aanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor die aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde zondag nog 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. De komende uren nog buien en regen, vooral in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen droog. In de namiddag krijgen we opnieuw regen en buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het wel wat droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En je kan altijd terecht in de app van VRT Nieuws.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn zondag 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van Libanon heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn 17-jarige dochter om het leven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood. 2 van de slachtoffers daar zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
1: We wisten dat vandaag een belangrijk